Als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Ome Joop's Tour gaat van zondag 26 juli tot en met zaterdag 1 augustus op pad voor de 76e editie. Kinderen van 9 tot en met 12 jaar fietsen een week lang door Gelderland. De deelnemers verblijven op Sportpark De Nevelhorst in Didam en vertrekken daar dagelijks voor tochten en activiteiten. Dit jaar staat ook een bezoek aan de spelerij in Dieren op het programma. In 2025 deden 78 kinderen mee aan de tour. Het aantal deelnemers voor dit jaar is nog niet bekend.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon bij 27 tot 32 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 5 kilometer. En verderop bij Waardenburg, 4. Bij elkaar is de vertraging ongeveer 10 minuten. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Knoopend Deil, 3 kilometer. Met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Er staat maar weinig wind en het wordt 28 tot lokaal 30 graden. De komende dagen verlopen zonovergoten en zeer heet. Vanaf woensdag wordt het dagelijks 35 graden of zelfs nog warmer. Pas vanaf het weekend lijkt het langzaam iets minder heet te worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen.

0: Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
1: Almada dus een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
0: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer. Opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg over 14 kilometer met 20 minuten vertraging. Verderop tussen Waardenburg en Beest 5 met 10 minuten oponthoud. A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Arkel 5 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Joop's Tour gaat van zondag 26 juli tot en met zaterdag 1 augustus op pad voor de 76e editie. Kinderen van 9 tot en met 12 jaar fietsen een week lang door Gelderland. De deelnemers verblijven op Sportpark De Nevelhorst in Didam en vertrekken daar dagelijks voor tochten en activiteiten. Dit jaar staat ook een bezoek aan de Spelerij in Dieren op het programma. In 2025 deden 78 kinderen mee aan de Tour. Het aantal deelnemers voor dit jaar is nog niet bekend.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. Sinds de staatsgreep van 5 jaar geleden woedt in Myanmar een burgeroorlog. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt erg warm, 27 tot 32 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. Verderop tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 met daar 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Er staat maar weinig wind en het wordt 28 tot lokaal 30 graden. De komende dagen verlopen zonovergoten en zeer heet. Vanaf woensdag wordt het dagelijks 35 graden of zelfs nog warmer. Pas vanaf het weekend lijkt het langzaam iets minder heet te worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen niet al te veel bijzonderheden onderweg in onze regio. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Wat langer zijn de files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verderop tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Heewijk en Renkum 11 kilometer file. Ook daar is de vertraging een kwartier. En op de N322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel tussen Zuidichem en de aansluiting met de A2 5 kilometer file. Daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De brandweer heeft maandag geholpen bij het vullen van het familiebad van het openluchtzwembad aan de IJsselsingel in Reden. Door een technische storing aan een waterpomp was het bad vrijwel leeg geraakt. Vooral jonge kinderen zonder zwemdiploma konden daardoor geen gebruik maken van het ondiepe bad. Met meerdere voertuigen en grote slangen vulde de brandweer het bad veel sneller dan met de eerder gebruikte tuinslangen. Dankzij de actie kan het familiebad naar verwachting veel eerder weer open voor bezoekers.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Sommige dagelijkse files zijn aan de lange kant. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg nu 13 kilometer met 1.5 uur vertraging. Verderop tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 16 met 1 kwartier oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum. De A2 wordt vooral gebruikt als omleidingsroute. Op de A50 is het ook extra druk van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum nu 14 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. En 322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel tussen Zuidigem en de aansluiting met de A2. 4 kilometer stilstaand verkeer. En daar ben je 1.5 uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend komen wolkenvelden voor, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag is er veel zonneschijn en bij weinig wind wordt het 28 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. Ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse

0: asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
1: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
0: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits beginnen op te lossen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg, over 14 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 15 kilometer langs rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Dat zijn voor een groot deel omrijders voor de afgesloten A27 tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. Het is daardoor ook extra druk op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg, 8 kilometer file. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En ook op de N322 zien we extra verkeer van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2, 3 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je beleeft het hier.

0: build-up.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: De brandweer heeft maandag geholpen bij het vullen van het familiebad van het openluchtzwembad aan de IJsselsingel in Reden. Door een technische storing aan een waterpomp was het bad vrijwel leeg geraakt. Vooral jonge kinderen zonder zwemdiploma konden daardoor geen gebruik maken van het ondiepe bad. Met meerdere voertuigen en grote slangen vulde de brandweer het bad veel sneller dan met de eerder gebruikte tuinslangen. Dankzij de actie kan het familiebad naar verwachting veel eerder weer open voor bezoekers.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ontvoerders van de moeder van een Amerikaanse tv-presentatrice hebben kort na de ontvoering een mail gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. Op verzoek van de politie werd er niet over gepubliceerd. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. Het weer, opnieuw veel zon vandaag en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N325 van Nijmegen naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen het Gelredome en Westervoort 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanochtend komen wolkenvelden voor, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag is er veel zonneschijn en bij weinig wind wordt het 28 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. Ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: is Studio Ede. 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar is het nog wel druk. Tussen Rosmalen en Waardenburg. Langzaam rijden over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En aansluitend tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen file rijden over 13 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden. A12 Arnhem-Duitse grens. Door de controles 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is dinsdagmiddag, het is er nu en 1 uur gaan we het broodrobbeltje opengooien. Dit was Louis Fonsi, Demi Lovato en daarvoor was het Ariana Grande. R City Direct naar Madonna.

0: op studioreden.nl.
1: In Arnhem, Reden, Brummen en Roosendaal zijn in de eerste vier maanden van 2026 in totaal 446 tweewielerdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 99 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral Arnhem laat een sterke daling zien, met 86 minder diefstallen. Ook in Reden en Brummen nam het aantal af. Alleen Roosendaal kende een stijging van 0 naar 2 gevallen. Landelijk steeg het aantal diefstallen juist licht. De regionale cijfers wijken daarmee positief af van de landelijke trend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

hadden we voor het programma. Het broodrommeltje zat op slot, maar het is gelukt hoor. Hij is gelukkig op tijd opengegaan. Dit was R-City 2015. Samen met Adam Levine, dat is die zanger van Maroon 5. En daarvoor was het Direct, Won't Fall en daarvoor Madonna. Goedemiddag, eet smakelijk. De grootste kantine van de Veluwe Zomers bij je tot 1 uur. Met lekkere tracks, onder andere deze van Janet Jackson.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Maar het is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders hadden gevraagd om iemand die met een frisse blik een oplossing kan vinden voor de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file en een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

3 jaar geleden in Groot Heet in Nederland voor Libianca. Dit was People. Stond genoteerd vandaag op deze dinsdagmiddag op de lunchguide. Radio, televisie, online. We zijn tegenwoordig ook te beluisteren op DHB Plus. Kanaal 7B is het netwerk Ede Arnhem. Dus scan hem eventjes in. Op je autoradio bijvoorbeeld. En zet hem vast op voorkeurszender 1. Hebben we straks nog Jan met het weer. We hebben de kantineknallen nog. Train staat te trappelen.

Hilversumse trein van de Veluwezoom. De train van Heesjols. Dit liedje bijvoorbeeld. Ach, wat is dat lekker tussen de middag. Helemaal als je nog bezig bent met je laatste broodrammetje. Je hoort hem zo meteen vanaf de eerste dag. Jan bij het weer van Reden Roosendaal. De First Aid Kit. I don't

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er veel zonneschijn en bij weinig wind wordt het 28 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. Ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ja, dat gebeurt wel eens. Gebeurt wel eens vaker dan je denkt. Ze is toch niet in de buurt. Ze hoorde toch, denk ik niet. The Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Niet zo lang geleden was er een documentaire op de Nederlandse televisie, NPO 3. Het ging over de Fine Young Cannibals. Die gingen terug naar de buurt waar ze opgegroeid waren. Was erg leuk om te zien. 12 uur zijn we er morgen weer. Wij gooien kantine op slot. 4 uur Daniel. En dit is Julio Iglesias.
1: De kantineknaller.

0: Handjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Een 5 kilometer file tussen Renkum en Knoopend Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij Knoopend Hattemerbroek door een ongeluk, de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg, 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knoopend Valburg 8 kilometer file, dronkenpotte vrachtwagen, een half uur vertraging. De N302 Kootwijk richting Lelystad is dicht door een gekantelde vrachtwagen tussen de A28 en de N305. En er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A15 richting Nijmegen heb je 10 minuten vertraging tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. En de N302 Harderwijk-Lelystad is bij Harderwijk in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat

0: was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En er is een vrachtwagen gekanteld op de N302 Harderwijk-Lelystad. Tussen Harderwijk en de N305 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geniet

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel heb je 5 minuten vertraging. A15 naar Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel doe je er ook 5 minuten langer over. En de N302 Harderwijk-Lelystad is tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305 in beide richtingen dicht. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord

0: Coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg. De meeste vertragingen heb je op dit moment op de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam rijdt het langzaam over 11 kilometer met een klein half uur vertraging. Op de A2 is het druk in de richting van 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten vertraging. En dan nog de N302 Harderwijk richting Lelystad. Er is een vrachtwagen gekanteld tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305. Hierdoor is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Een inwoner van Roosendaal heeft de provincie Gelderland gevraagd om wandelingen met de Rhedense schaapskudde op de postbank stil te leggen. Volgens Dorothea Beel lopen deelnemers tijdens de excursie buiten de wandelpaden door kwetsbare heidegebieden. Zij vreest heel veel schade aan beschermde natuur. Natuurmonumenten erkent dat de huidige opzet niet goed past bij de gewenste natuurkwaliteit, maar laat de geplande excursies van dit jaar doorgaan. De provincie moet nu beoordelen of handhaving nodig is.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Blazer en Something in the Water. En dat heb ik wel eens denk van, goh, het gaat zo goed. Er zit hier iets in het water. Geweldig. We gaan naar de flits uit het verleden. Ja, het meest bijzondere continent wat we hebben. Antarctica, de Zuidpool dus. Wie is er alles geweest? Er zijn niet heel veel. Maar er was een verdrag wat Antarctica betreft. Dat werd in 1961 in werking gesteld. Het verdrag dat 2 jaar eerder door 12 landen is ondertekend garandeert dat het Zuidpoolgebied alleen voor vreedzame wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Onder het verdrag staat onder meer de handtekening van vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie destijds, Groot-Brittannië, Noorwegen en België. Ja. En dan, in 1969 was het toch ook niet best in onze eigen regio. Op deze dag is het water in de Rijn zo smerig dat vissen massaal sterven. Waterleidingbedrijven halen geen water meer uit de rivier, maar spreken hun reserves aan. Nou, hopelijk komt het nooit meer zo ver, want het is best heftig. Dus ja, dat was 1969. Goed, wij gaan door nu met muziek, met een vers glaasje water kan ik je zeggen. Met ijsblokjes erin, want dat hebben we wel nodig met het weer. Chella Letty komt eraan, maar eerst is hier Jennifer Lopez.

Della, Letty en Boston. We gaan zo meteen richting het lijstje verkeersinfo van 4:30. Maar eerst gaan wij terug naar de jaren 80. Dit zijn ze hoor, onze eigen Dolly Dots. Love me just a little bit more bij Studio Rede. Fijn dat jullie erbij zijn.

0: nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldekstreinen kan de hitte problemen opleveren. Vanwege de droogte doen de waterschappen extra dijkcontroles. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Voor de oorlog tussen de VS en Iran waren dat er dagelijks meer dan 100. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht tussen 15 en 21 graden. Morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht is de linkerrijstrook dicht vanwege een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Reken hier op een half uur vertraging. En op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Reken hier op een kwartier oponthoud. De A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het druk bij knooppunt Velperbroek vanwege een kapotte vrachtauto. Hierdoor loop je 10 minuten vertraging op. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef beland je in de file. Je hebt hier 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Alan Walker en Dark Side hier op Studio Reden. Hey, doe even rustig aan nog het laatste half uurtje van je werkdag. Dat zit er voor velen van jullie bijna op, denk ik. Even wat te drinken. Even een koel glas water of iets anders lekkers. En dan even ontspannen. En kijk eens op de socials van Studio Reden. Want Facebook, X en Instagram, daar zijn we te vinden. Kun je ons liken, ons volgen. En als jij nou een spectaculair mooie en bijzondere zomerfoto hebt, stuur hem dan vooral naar ons op. Dat vinden we hartstikke leuk. En dan plaatsen wij dat. Misschien kunnen we daar een mooie rubriek van maken. Stuur jouw eigen zomerfoto in. Dat is toch wel heel grappig. Dus deel het met je regiogenoten. En dan gaan we eens even kijken naar muziek wat eraan zit te komen. Kevin Little komt eraan met Turn Me On. Maar Direct is de eerstvolgende in rij en Won't Fall. En die hoor je hier natuurlijk op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Kevin Little en Turn Me On. Lekker plaatjes dat. We gaan zometeen het weerbericht van Jan van Gelder. En dan horen we of wij nog verder deze week wat gaan puffen en zweten. Of dat we eindelijk verkoeling krijgen. Waar we eigenlijk allemaal wel een beetje aan smachten zo'n stoeltjes aan, denk ik. Maar voordat het zover is, krijgen we eerst nog S10. En een mooie plaat, De Diepte.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er veel zonneschijn en bij weinig wind wordt het 28 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. Ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Sin Factory, tot zover ook het eerste deel van Spitsuur. Maar niet getreurd, zometeen in vijf zijn we uiteraard weer bij je terug met deel 2 van de show. Met van kracht het hitteplan hier bij Studio Reden. We hebben allemaal ventilatoren neergezet, want de airco is stuk, helaas. Dus we moeten het even behelpen hier met het warme weer. Maar dat komt goed, tot zo.

0: 5 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 110 kilometer file in de provincie. Er zijn veel vertragingen door ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Het ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel. Reken op een uur vertraging, ook al is de weg alweer vrij. De A2 dan richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting de Duitse grens. Daar staat bij knooppunt

of the groove.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Een inwoner van Roosendaal heeft de provincie Gelderland gevraagd om wandelingen met de Rhedense schaapskudde op de postbank stil te leggen. Volgens Dorothea Beel lopen deelnemers tijdens de excursie buiten de wandelpaden door kwetsbare heidegebieden. Zij vreest heel veel schade aan beschermde natuur. Natuurmonumenten erkent dat de huidige opzet niet goed past bij de gewenste natuurkwaliteit, maar laat de geplande excursies van dit jaar doorgaan. De provincie moet nu beoordelen of handhaving nodig is.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Ja, heerlijke plaat van Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. We gaan heel snel door naar de flits uit het verleden. Ja, en ik ken nog heel veel tv-programma's uit de jaren 80 hoor. Het was tenslotte mijn jeugdperiode, dus daar weet ik al heel veel van. Maar deze was even onder de radar verdwenen. Want in 1989 was bij de Tros op Nederland 2 toen nog, voor het laatst, Simon Scope te zien. De filmrubriek van Simon van Kolm. De programmamaker overleed tijdens de première van de nieuwste James Bond film op dat moment. In deze speciale uitzending was een interview te zien dat hij had met Bond-acteur Timothy Dalton. En werd op het leven en werk van Van Kolm teruggekeken. Ook wel bijzonder natuurlijk, als je zo had tijdens een première gewoon. Ja, bijzonder. Wij gaan door met muziek. Bebe Rexha is een naam toch met Meant to Be. Dat deden we samen met nog iemand trouwens. Maar eerst is hier Madonna. En met Madonna gaan wij heerlijk op vakantie. Heb jij al vakantieplannen? Ik ben wel heel erg benieuwd hoor. Heb jij nog mooie tips? Laat het weten.
1: Studio Reden.

in het moderne Nederland zeggen wat anders heeft zou moeten zijn. Jawel, zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 6:30. Maar eerst, ja hoor, hier heb je hem. Think when I get you alone.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren. Waterschappen doen extra dijkcontroles vanwege de droogte. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. Het OM eist 4 jaar cel tegen een man vanwege een verkrachting in Bodegraven in 1990. De 59-jarige man werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Het slachtoffer was 14 toen ze werd verkracht. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits is in volle gang en er staat nu 130 kilometer file in Gelderland. De langste file die staat op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg kun je er meer dan een half uur bij rekenen. En ook op de A1 is de druk richting Hengelo tussen Voorst en Badmen 25 minuten vertraging. De A15 dan richting Nijmegen, een klein half uur tussen Papendrecht en afrit Arkel. En de A50 richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef rijdt het langzaam over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, Bruno Mars en I Just Might. Jawel hoor. Het is bijna etenstijd, zo voor velen van jullie in ieder geval. Eet smakelijk en sta je nog in de file, wat heel vervelend zou zijn, dan zou ik zeggen, joh, heel veel sterkte nog even volhouden. En je komt vanzelf thuis. Doe alsjeblieft rustig aan. Zet de airco in de auto eventjes lekker op standje relaxed. Dan kom je daar wel doorheen, denk ik zo. Zometeen heb ik voor jou muziek van Outfield. Het is zo'n heerlijke, amazing plaat. En ik ken iemand die dat altijd heel graag doet. En ik vind dat fantastisch als dat gebeurt. En daar kan ik zo van genieten. Outfield was met Your Love. En zometeen hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

zover muziek van U2 en Walk On. En nou komt hij binnengelopen in de studio. Daar is hij, Jan van Gelder. Hij zit al bijna naast me. En hij gaat zometeen het weerbericht met jullie doornemen. Maar eerst een heerlijke plaat van Bauza en Magnetic op Studio D.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. Ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Holly Murrays en Wrapped Up. Zometeen gaan we richting het nieuws van 6 uur. Maar niet getreurd, ik heb goed nieuws voor je. Want daarna ben ik natuurlijk weer bij je terug met deel 3 van de show. En schrijf ik bij jou aan tafel, want ik ben heel benieuwd wat de pot gaat vandaag. Heb jij ook zo'n fantastische zomerschotel gemaakt? Nou, dan kom ik heel graag even bij je langs. Dus tot zometeen.

0: 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland staan nu verschillende files vanwege pechgevallen en ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging meer dan een half uur. De A2 dan richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 17 kilometer met 25

0: of studioreden.nl.
1: De brandweer heeft maandag geholpen bij het vullen van het familiebad van het openluchtzwembad aan de IJsselsingel in Reden. Door een technische storing aan een waterpomp was het bad vrijwel leeg geraakt. Vooral jonge kinderen zonder zwemdiploma konden daardoor geen gebruik maken van het ondiepe bad. Met meerdere voertuigen en grote slangen vulde de brandweer het bad veel sneller dan met de eerder gebruikte tuinslangen. Dankzij de actie kan het familiebad naar verwachting veel eerder weer open voor bezoekers.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Lumineers en ho, hey. We gaan zo meteen naar een bijzondere flits uit het verleden. Jawel, met een toch wel heel aparte gebeurtenis die je niet heel vaak mee zult maken. Maar wij hebben hem toch meegemaakt met z'n allen. Hier, de flits uit het verleden. Komt ie aan. Jawel hoor. We gaan 10 jaar terug in de tijd naar het jaar 2016. Want toen gingen de Britten naar het stembureau voor een referendum over Brexit. Het verlaten van de Europese Unie. De volgende ochtend zijn de stemmen geteld en blijkt dat een kleine meerderheid voor uittreding te zijn. Toenmalig premier David Cameron trad die ochtend af, want die was daar tegen. Die had iets van, ik wil dat niet, ik wil lekker bij de EU blijven en dan wordt het allemaal goed geregeld. Maar heel veel Britten waren toenertijd de bemoeizucht van de EU waren ze zat. Brussel, die bepaalde maar alles en daar hadden ze geen zin meer in. En hadden iets van, willen onze eigen koers varen. En zijn nu gaan stemmen. Ja, of dat een goed idee is geweest, ja goed, dat mag je zelf even uitzoeken. Maar dat, ja, is dus zo gegaan. En later kwam het historische moment dat ze ook daadwerkelijk uittraden. Dat is echt een soort oud en nieuw wat ze toen vierden. Maar goed, dat wordt later wel een keer belicht. Wij gaan door nu met muziek. Zometeen Ariana Grande met Hey, Did I Made You Love Me? Ja, daar kun je ook spijt van hebben natuurlijk. Maar eerst is hier R.E.M. en Shiny Happy People bij Studio Reden.
1: Dit is Studio Reden.

Ariana Grande. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30 op Studio Reden. De avondspits is op zijn retour, maar alsjeblieft doe nog even voorzichtig en rij rustig aan. Zet de airco op standje 10, want het is bloedheet buiten. En zorg ervoor dat in je auto ook iets gaat gebeuren natuurlijk. Gewoon lekker relaxed en ontspannen op weg naar huis. En geniet ervan, deze klanken van Clarence Remmons. That you're a friend of mine.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar er staan nog een paar files. De A2 richting Utrecht, daar is het druk tussen afrit Veghel en Waardenburg met een kwartier vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Arnhem. Een kwartier oponthoud tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. De A325 dan, richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Elst en Lent. En de langste file, die staat op de N344 richting Holte. Daar heb je een half uur vertraging tussen de aansluiting met de N792 en Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. Ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

and Love is a Battlefield. Dit was om Spitsu voor deze dinsdag. Dank dat je erbij was, ondanks de warmte. Ik vond het ontzettend gezellig. En morgenochtend word je natuurlijk weer gewekt door Martin Slijper om 6 uur. En morgenmiddag om 12 uur wacht er een fantastisch lunchpakket. Een zomers lunchpakket van Richard Klopper. En

0: 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je staat nog in de file op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Twello is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geniet

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in de regio. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer bijna een half uur vertraging. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geniet!

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: NOS-journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou zijn regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Ede. 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.